0: Dan als je 102, die zijn er bij jouw zou, 1-1-1-1, QH3-0-1-0. Portal 501, descend maintain 1-1-1-1, cross Dixon 1-1-1-1.
1: Descend maintain 1-1-1-1, cross Dixon 1-1-1-1, Paratay 501.